0: Wobetumi asamusuo amawona
1: ambassadorie
2: priye
1: nie ambassadorie priye nie
2: priye nie
0: minya mi siese mi siese mi owo kru kru siese mi o owura mami ya bura wobetumi asamusuo amawona sukom adimo mami ya bura wobetumi asamusuo amawona sukom